0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals drone-onderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar €2,67. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

We zijn er. Jaren 80, Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine. Vrienden en vriendinnen, het is alweer.

Guy Sebastian and Before I Go. Ja, voordat je weggaat, geef je vriend of vriendin even een kus. Doe dat. Of vrouw of man, hè. Of je man. Het kan allemaal. Daarvoor Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk. En de Bausa, Magnetic. Radio BNT. 2-9 op de kalender. Een goede ochtend. Leuker kunnen we niet maken. Wel gemakkelijker moet de Belastingdienst hebben gedacht. Want de Belastingdienst haalde vorig jaar 139 miljoen euro binnen bij de belastingplichtigen die hun inkomen of vermogen verborgen hielden via buitenlandse bankrekeningen, ondoorzichtige constructies of digitale financiële producten zoals crypto-inkomen of vermogen. Ja, en dat blijkt uit het jaarverslag dat staatssecretaris Eelco Eerenberg vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2025 kreeg de Belastingdienst 1495 meldingen binnen van mogelijk verborgen vermogen. En van die meldingen leidde 522 uiteindelijk tot een naheffing. En daarbij moesten de mensen gemiddeld, let op, ruim 266.000 euro bijbetalen.

Ja. En dan Frankrijk is vandaag als eerste Europees land begonnen met de heffingen op extreme vormen van fast fashion. Het land wil gaan voorkomen dat het wordt overspoeld met goedkopere kleding van de Aziatische webshops als Temu en Shein. Op deze producten kan een heffing tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. En daarmee kan de meerprijs variëren van bijvoorbeeld 25 cent voor een onderbroek of een paar sokken tot 12 euro voor een jas. Het gaat dan om de heffing op overproductie. En de Fransen maken daarbij onderscheid op basis van het aantal artikelen dat de retailers op hun website aanbieden. En daardoor wordt Shein, dat zo'n 2 miljoen artikelen in het assortiment heeft, wel getroffen. En de Europese retailers als H&M en Zara niet. En die hebben een veel kleiner aanbod. En deze platforms zijn schijnkampioen van de koopkracht. Ze verkopen tegen lage prijzen, maar hun producten voldoen vaak niet aan de normen en gaan niet lang mee. Dat zei de Franse handelsminister Serge Papin tegen de lokale krant daar in Frankrijk. Radio BNT voor de woensdag. Ja, dit is jaren 80 muziek. Dit zijn de Commodores. Night Shift.

0: Jaren 90 voor Boyzone, No Matter What. Ja, even een update van Flitsmeister voor deze woensdag. Nog steeds de A76 tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. De A67 Eindhoven-Venlo bij 61.9. De N640 Hoeve bij 9.6. De A16 Breda-Dordrecht in beide richtingen bij 49.8. Dan heb ik voor je de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 140.8. De A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. Heb je ook eentje gezien? Laat ons weten via radiobnt.nl. Ja, en de woensdag. Dat betekent toch dat heel veel mensen thuis werken of een lekkere vrije dag hebben in het midden van de week. Op dit moment heeft de ANWB namelijk niets te melden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren over Hasselt ongekend en nieuw voor Nederland. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Streisand.
1: Ja, doet me toch denken aan een liedje van de Bee Gees met Barbra Streisand. Guilty. Ja. Duxas. Barbra Streisand. Ja.
2: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Daarvoor Robbie Williams, The Road to Mandalay. En Mal Smit met Niall Horan, Drive Safe. Somber, die geeft op 31 mei 2027 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden is een onderdeel van de Europese All You Are The Reason Tour. De 21-jarige artiest die doet tijdens de tour onder meer Oslo, Stockholm, Parijs, Berlijn en Londen aan.

gisteren werd bekend dat de kickbokser Badahari, dat hij gisterochtend is aangehouden in Amsterdam. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. En de politie laat weten dat dat bij een incident vanochtend om 9 uur een 41-jarige man is opgepakt op de Van Leijenberglaan op verdenking van bedreiging en belediging. En de mokro-maffia-acteur Marwan Mefta, die is gisteren veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. En dat voor 2 geweldsincidenten. De 22-jarige acteur, bekend van onder meer dus mokro-maffia, die moet de 2 slachtoffers daarnaast ook een schadevergoeding betalen van 4.500 en 3.600 euro. Keanu Reeves en Sandra Bullock die zijn voorlopig niet samen op het witte doek te zien. Dat heeft Sandra Bullock gemeld op de rode loper bij de première van Practical Magic 2 in L.A. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex van Helen, die is gisteren benoemd tot de ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De muzikant, een van de gezichten van de band Van Helen, die kreeg een lintje in Nijmegen van de burgemeester Hubert Bruls. Ja, deze Van Helen die was overgevlogen vanuit Amerika om de onderscheiding in ontvangst te nemen. En Netflix die komt eind oktober met een 3-delige documentaire over de acteur Matthew Perry.

0: Ja, Coldplay en Higher Power. Bijna 8 uur. Straks bij je terug met onder andere Wothakkenplaat. Laat ons weten welke muziek jij wil horen. Kan natuurlijk ook voor in de top 3 even voor 10. We horen het allemaal graag via radiobnt.nl. De nieuwe van Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Mais oui.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui ai

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
0: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
0: Oh, wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit het nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Veel files van zo'n 5 minuten. Hier en daar een uitschieter naar de 10, zoals op de N2 naar Eindhoven. Vanaf Veldhoven tot aan Eindhoven Airport, 10 minuutjes. En op de N279 Roermond Den Bosch, file voor Veghel. Ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Onderweg naar je werk met de allerbeste muziek. Dit is Radio BNT. Jaren 80, 1980 om precies te zijn. De Brothers Johnson. En Stamp. Vrienden, wij zeggen welkom. Halverwege je werkweek. Nog even volhouden. Of misschien wel je vrije papa of

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: Yeah. Nah.

Annemarie en ciao, adios. Daarvoor Miss Montreal. Schuilen. Ja, in Nederland zijn we vooral druk bezig met alle mogelijke beren op de weg voor het elektrisch rijden. Te weinig laadpalen, te weinig bereik, te koud, te duur, te ingewikkeld. Verzin het maar en wij maken ons er druk om. Nou, in Noorwegen hebben ze die discussie duidelijk overgeslagen. Want afgelopen maand werd er namelijk een EV-record neergezet waar je u tegen zegt. Van alle nieuwe personenauto's die in augustus in Noorwegen werden geregistreerd, was er maar liefst 98,7% volledig elektrisch. En dan zou je toch denken, daar is een koud land. Wij halen dan misschien maar 80 kilometer elektrisch. En in de winter maar 40. Ja. Dus als ze toch in Noorwegen kunnen overstappen op volledig elektrisch, dan moet dat toch ook kunnen in de rest van Europa. Denk ik. De meest verkochte auto trouwens in Noorwegen was in augustus de Volkswagen. De ID4. Daarna volgde de Toyota en de BMW iX3. En ook in Noorwegen worden de Chinezen veel verkocht. De XPeng en de BID die waren samen goed voor 11,4% van de markt. Ja, de RVD die heeft gisteren bekendgemaakt dat koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix, die zullen de uitvaart van de Noorse koning Harald gaan bijwonen volgende week. De begrafenis vindt dus volgende week woensdag plaats in de Noorse hoofdstad Oslo. En het kabinet heeft een deel van de Prinsjesdagplannen al laten lekken. Het kabinet wil onder meer de bezuinigingen op de sociale zekerheid deels terugdraaien en de hogere inkomens meer belasting gaan laten betalen. Ja, dit blijkt schijnbaar uit de stukken die al in handen zijn van RTL Nieuws. Dus de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA die sloot afgelopen maandag na dagen van moeizame onderhandelingen een begrotingsakkoord. Ja, dat zegt niks. Dat kan zo weer worden aangepast. Na Prinsjesdag. Ja, de radio kan weer keihard aan. Lekker meezingen met de muziek uit de jaren 80. Radio BNT en Billy Ocean.

0: Paradise. Ja, Medusa en Paradise.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, ik heb vandaag gekozen voor een nieuwe muziek. En nieuwe muziek draaien wij veel hier bij Radio BNT. Afgelopen maandag is nieuwe muziek uitgekomen van Douwe Bob. Misschien heb je hem al gehoord, misschien nog niet. We gaan hem in ieder geval voor je draaien. Note to Self.

0: Aderu van Douwe Bob en Note to Self. Ja, er zijn vandaag wolkenvelden en tijdelijk schijnt ook de zon. Er ontstaan ook enkele buien en het wordt 19 tot 22 graden vandaag. Nou, de komende dagen blijft het overwegend bewolkt met regelmatig wat regen. Het weekend is het overwegend schijnbaar droog met ook wat ruimte voor de zon. Ja, de update van Flitsmeister. Aan het controleren op de A76 tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. De A67 Eindhoven-Venlo 61.9. De N2 bij Eindhoven wordt gecontroleerd bij 160.3. De A73 Venray-Nijmegen bij 102.0. De A59 Den Bosch-Breda in beide richtingen moet je even opletten bij 103.2. Dan de N640 Hoeve bij 9.6. De A16 in beide richtingen, Breda-Dordrecht bij 49.8. En ik heb nog voor je de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Ook in beide richtingen bij 140.8.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken niet zoveel voor, gelukkig. Wel rijdt het nu wat langzamer op de A59 naar Den Bosch. Komt er een ongeluk bij Heusden? Er is één rijstrook dicht. Vanaf Dussen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Tijdens een wielerwedstrijd in Kaatsheuvel is een vrouwelijke verkeersregelaar ernstig mishandeld door een woedende automobilist afgelopen zondag. De man wilde een afgesloten straat inrijden en schopte de vrouw na een korte discussie neer. Ze liep daarbij een gebroken knieschijf op en is weken uitgeschakeld. De dader vluchtte met zijn gezin in een grijze auto. De politie en het verkeersregelaarsteam zoeken dringend getuigen die hulp boden aan het slachtoffer. Drie geparkeerde auto's zijn afgelopen nacht beschadigd geraakt door een felle brand aan de Palestinastraat in Heerlen. Rond 2:30 werd de brandweer gealarmeerd, die het vuur snel onder controle wist te krijgen. Eén voertuig ging desondanks volledig verloren, terwijl twee auto's die ernaast stonden zware schade opliepen. De politie onderzoekt de precieze oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En bij een woning aan de Repelstraat in Os heeft gisteravond laat een ontploffing plaatsgevonden. Op het moment van de knal was een gezin met jonge kinderen in het huis aanwezig. Gelukkig raakte niemand gewond. De voorruit van het pand werd door de klap volledig verwoest en het glas lag verspreid door de voortuin. Een specialist van de politie heeft onderzoek gedaan en de recherche voert buurtonderzoek uit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

van Nederland aan het Eurovisie Songfestival in 27 niet organiseren. De omroepbaas Jan Slachter die vindt het Songfestival niet bij de omroep passen. Dat liet hij gisteren weten in de talkshow van Renze. Andere grote omroepen zoals de KRO, NCRV en BNNVARA... die lieten meteen al weten geen plannen te hebben om het Eurovisie Songfestival te organiseren.

Ja, de enige hoop voor wat betreft het Eurovisie Songfestival om dat te gaan uitzenden en Nederland laten meedoen ligt nog bij de omroep, de NOS en de NTR. Een van de rechtszaken tegen Lizzo is afgewezen. Een voormalige stylist van de zangeres die zei dat ze tijdens een tournee in 2023 een onveilige werkomgeving heeft ervaren. Nou, de rechter die oordeelde gisteren dat het ging om alledaagse ongemakken op de werkvloer. Het is de tweede keer dat een zaak van deze Asha Daniels tegen Lizzo wordt afgewezen. Tegen Lizzo lopen wel nog andere rechtszaken. Drie achtergrondzangeressen die beschuldigen haar van seksuele intimidatie en het creëren van een onveilige werkomgeving tijdens diezelfde tournee in 2023. Koning Haakon die heeft gisteravond zijn vrouw koningin Mette-Marit opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin die was daar vanaf 5 uur gistermiddag vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Sean Lennon en zijn vriendin Charlotte Kemp die hebben een zoontje gekregen. Ze hebben de geboorte aangekondigd op Instagram. En de naam van de jongen die is geworden Aurelius. Het is de eerste kleinkind van Yoko Ono en John Lennon. En deze Sean Lennon is over het algemeen heel terughoudend in het delen van informatie over zijn privéleven. Hij ontmoette zijn vriendin in 2005 op het festival Coachella. En Lennon die zet zich in om de nalatenschap van zijn vader en de Beatles, waar John Lennon deel van uitmaakte. Ja, Lionel Richie die maakt het goed nadat hij afgelopen weekend werd opgenomen in het ziekenhuis. De ziekenhuisopname die volgde na een optreden in een theater in de Amerikaanse staat Missouri. En de Griekse prins Philippos en prinses Nina, die zijn voor het eerst ouders geworden. Hun zoon Kimon Thomas Konstantinos, die kwam op 27 juli ter wereld en dat hebben ze gisteren pas bekendgemaakt.

Dit is lekker op BNT. Uit Nederland, formatie Spago. Ja, hip-hop hop, die ken je wel, hè? Dit is een oudje uit 84. Lady.

Ik heb jarige artiesten voor je voor deze woensdag 2 september. Tim Beumers, de Nederlandse rapper uit Spijkenisse, die wordt vandaag 51. Mexicaanse actrice Salma Hayek, 60 jaar geworden vandaag. Canadese acteur Keanu Reeves, 62 geworden. Hij gaat dus niet meer meespelen met Sandra Bullock. Wat betreft een nieuwe film omtrent Speed. Nederlandse Surinaamse zangeres Ruth Chacot, die wordt vandaag 66 jaar. Keith Allen, Britse komiek, die wordt vandaag 73. Amerikaanse zanger van Toto, dat is Steve Porcaro, die wordt vandaag 69. Amerikaanse acteur Mark Hammond, bekend van de series Moonlighting and the Love Boat, hij wordt vandaag 75. En vandaag is ook jarig Esther Oosterbeek. En Esther Oosterbeek die wordt vandaag 67. Die gaat vandaag met pensioen. Is de Nederlandse zangeres van de Dolly Dots. Ja, dit is Only the Ring. Tot aan 9 uur.

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

De nieuwe van Alex Warren. Emerald Eyes. Vrienden, wij zeggen welkom. We zijn er weer voor de woensdag.

Samantha Steenwijk hadden wij ook nog voor je. Je weet niet wat je mist. En Anita Meijer. 1981, Why Tell Me Why.

kalender. Bij een Duitse energiecentrale zijn onontplofte explosieven ontdekt. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt na berichtgeving van de Duitse media. Er is lichte schade ontstaan aan meerdere kabels. Er is tenminste één explosief afgegaan. En de lokale netbeheerder die zegt dat er schade is aan meerdere kabels. Dit zou voor een hele korte stroomstoring hebben gezorgd. Ja, in Duitsland zijn ze extra alert op een nieuw bedreigingsscenario. En ook werd onlangs bekend dat de Duitse veiligheidsdiensten vorig jaar in een bos bij Berlijn een professioneel aangelegde schuilplaats hebben ontdekt met vuurwapens. Ja, dan de Formule 1. Red Bull Racing heeft gisteren aangekondigd dat Tom McCulloch de opvolger wordt van Giampiero Lambiassi als Head of Racing. De Brit die gaat vanaf begin 2027 aan de slag bij het team van Max Verstappen. En deze 50-jarige McCulloch die komt over van Aston Martin. Het is niet bekend voor hoeveel jaar hij bij Red Bull Racing heeft getekend. Ja, en een nieuwe GT3-kans longt voor Max Verstappen. Hij kan namelijk mogelijk instappen bij zijn eigen team, Verstappen Racing, tijdens de laatste GT World Challenge Europe. En deze 3-uurs race die vindt plaats op zaterdag 18 oktober... op het circuit in Portugal. Dus we zijn benieuwd. En de WK-leider Kimi Antonelli die begint aanstaande zondag achteraan op de grid aan zijn thuisrace op Monza. Mercedes-teambaas Toto Wolff die bevestigt gisteren dat hij bij de auto van de Italiaan dat er een nieuwe motor in komt. Ja, dan moet je achteraan starten.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Ja, Nico en Vince en Am I Wrong? Daarvoor Donna Summer, Could It Be Magic? Inderdaad, het is magisch wat hier gebeurt bij Radio BNT. Ik heb nieuws voor je. Ik zei het gisteren ook al, want er komt namelijk versterking aan binnenkort in het weekend. Nou, Flitsmeister heeft nog de volgende controles voor je. We zijn aan het controleren op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 248.1. De A76, de grens met België en Geleen bij 1.2. De A76 tussen Heerlen en de grens met Duitsland bij 22.6. Dan de A67 Eindhoven-Venlo bij 61.9. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.7. De A16 Breda-Dordrecht in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 53.8. Ik heb nog voor je de A59 Dinteloord-Breda bij 88.4. En als laatste de A58 tussen Goes en Bergen-op-Zoom. Daar moet je even opletten bij 141.4.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Tijdens een wielerwedstrijd in Kaatsheuvel is een vrouwelijke verkeersregelaar ernstig mishandeld door een woedende automobilist afgelopen zondag. De man wilde een afgesloten straat inrijden en schopte de vrouw na een korte discussie neer. Ze liep daarbij een gebroken knieschijf op en is weken uitgeschakeld. De dader vluchtte met zijn gezin in een grijze auto. De politie en het verkeersregelaarsteam zoeken dringend getuigen die hulp boden aan het slachtoffer. Drie geparkeerde auto's zijn afgelopen nacht beschadigd geraakt door een felle brand aan de Palestinastraat in Heerlen. Rond 2:30 werd de brandweer gealarmeerd, die het vuur snel onder controle wist te krijgen. Eén voertuig ging desondanks volledig verloren, terwijl twee auto's die ernaast stonden zware schade opliepen. De politie onderzoekt de precieze oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En bij een woning aan de Repelstraat in Os heeft gisteravond laat een ontploffing plaatsgevonden. Op het moment van de knal was een gezin met jonge kinderen in het huis aanwezig. Gelukkig raakte niemand gewond. De voorruit van het pand werd door de klap volledig verwoest en het glas lag verspreid door de voortuin. Een specialist van de politie heeft onderzoek gedaan en de recherche voert buurtonderzoek uit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ed Sheeran en Celestial. Daarvoor hoorde je Blue met Guilty en de prachtige van Ella Langley. Een 60-jarige man uit België die vorige week werd aangevallen door een nest heelpoothoornaars, die is overleden. Dat heeft de Belgische media gisteren bekendgemaakt. Ja, en grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, die hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink gaan oplopen. En dan. Het merk werd bekend door de stofzuiger. Ik heb het over Dyson. En de fabrikant van de huishoudelijke apparaten Dyson, die komt met een geavanceerde nieuwe tandenborstel met een ingebouwde camera. Hij heeft een camera van 100.000 pixels. En een anti-zwaartekrachtreservoir voor mondwater. Aan het apparaat werd 6 jaar lang gewerkt door 661 ingenieurs. En de tandenborstel die kan ook flossen en kleine straaltjes mondwater sproeien. Maar ja, Dyson, dat weet je, het kost geld. €490. Kun je wel tijdens het tandenpoetsen in je mond kijken.

0: Ja, ik heb een mooie top 3 klaarstaan. Ik kreeg een berichtje binnen van Monique Hendricks. Hey, goedemorgen Erik, zou je mijn zus José Hendricks uit Sibbe willen feliciteren met haar 65ste verjaardag? Krijgt ze aangeboden van Miem en Zon. Nou, beste José, van harte gefeliciteerd. Ja, we gaan een mooie muziek voor je draaien. Zometeen op nummer 3, Michael Bublé. Daarna hoor je Tight Fit en de nieuwe van Drove. Zometeen heel veel plezier met Tim, Duncan en Erik Kerkhoff vanmiddag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. 1 persoon kwam om het leven en 2 agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en de wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: Tim van der Weerden.
8: Als je je haar nog moet doen, dan komt dat goed uit. Want dit is Wax en Right Between the Eyes.

Diana Spyro en Material Lover. Welkom op de woensdagochtend van Radio BNT. En als je 5 dagen werkt, dan ben je bijna op de helft van je werkweek. Positief bekijken, want voordat je het weet is het weer weekend. Nou, duimen dan dat het weer een beetje meewerkt en dat je lekker buiten van dat weekend kunt gaan genieten over een paar dagen. De vrouw die een zeldzame afwijking heeft, hoor je zo na een rijtje van 3 met Elton John en Jan Smit. Zometeen naar Christina Aguilera. Dit is 1-0.

Elton John bij BNT en I'm Still Standing. Bij de dame die je nu hoort werd op haar 11e het Wolff-Parkinson-White-syndroom vastgesteld. Dat is een aandoening die zorgt voor een onregelmatige en veel te snelle hartslag. Ze lag daarom als kind dan ook lang in het ziekenhuis en mag vanwege haar hartconditie tot op de dag van vandaag geen druppel alcohol of koffie drinken. En roken is voor haar ook absoluut een no-go. Nou, gelukkig mag ze wel te gekke muziek maken. BNT met Jessie J nu. Dit is Domino.

0: prachtig liedje van Kelly Clarkson uit The Zeros. Breakaway hoorde je bij BNT. I'm So Excited van de Pointer Sisters hoor je binnen nu en anderhalve minuut. Eerste Radio BNT weerupdate. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag maximaal 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Tijdens een wielerwedstrijd in Kaatsheuvel is een vrouwelijke verkeersregelaar ernstig mishandeld door een woedende automobilist afgelopen zondag. De man wilde een afgesloten straat inrijden en schopte de vrouw na een korte discussie neer. Ze liep daarbij een gebroken knieschijf op en is weken uitgeschakeld. De dader vluchtte met zijn gezin in een grijze auto. De politie en het verkeersregelaarsteam zoeken dringend getuigen die hulp boden aan het slachtoffer. Drie geparkeerde auto's zijn afgelopen nacht beschadigd geraakt door een felle brand aan de Palestinastraat in Heerlen. Rond 2:30 werd de brandweer gealarmeerd, die het vuur snel onder controle wist te krijgen. Eén voertuig ging desondanks volledig verloren, terwijl twee auto's die ernaast stonden zware schade opliepen. De politie onderzoekt de precieze oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En bij een woning aan de Repelstraat in Os heeft gisteravond laat een ontploffing plaatsgevonden. Op het moment van de knal was een gezin met jonge kinderen in het huis aanwezig. Gelukkig raakte niemand gewond. De voorruit van het pand werd door de klap volledig verwoest en het glas lag verspreid door de voortuin. Een specialist van de politie heeft onderzoek gedaan en de recherche voert buurtonderzoek uit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Shakira en Zoo. Radio BNT. Gisteren was het groot feest hier, want gisteren was BNT namelijk jarig. De zender die bestaat 1 jaar. Gisteren hebben we bij de ochtendshow met Erik heel veel vlaaien weggegeven. Mocht je nou hebben misgegrepen, zorg dan dat je BNT volgt via de Facebook of Instagram. Dan ben je namelijk altijd als allereerste op de hoogte van onze winacties. Op de radio nu Justin Timberlake en Rock Your Body.

Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti. Oftewel, als één lied genoeg zou zijn. Dat betekent het. Is mijn cursus Italiaans toch nog ergens goed voor geweest? Hey, geintje. Gewoon even opgezocht natuurlijk. De woensdagochtend van BNT met Felix Jan en Jasmine.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct. Zo

0: je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Sportlife. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu houden, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chili saus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Tim van der Weerden.
14: De nieuwe Sommieu Feel

En zo is het maar net, je voelt je thuis. Waar muziek je raakt bij Radio BNT met Samieu en Feels. Ja, ik weet het nog wel. Een paar jaar terug was het eigenlijk nog een onbekend bandje voor het grote publiek. De gekke show gaven ze toen op Concert at Sea. Ik stond daar te kijken op de Brouwersdam. Samen met vrienden, zonnetje op de bol, biertje in de hand. En ze hadden toen net Multicolor uit. Nou, iedereen deed toen al lekker mee. En dat werd echt hun grote doorbraakhit. Een definitieve doorbraak in Nederland. Nou, inmiddels niet meer weg te denken natuurlijk uit de muziekwereld. Hit na hit scoren ze Samieu en Feels. Op de woensdagochtend van Radio BNT met de beste hits en classics. Chesto en Ritual hoor je zometeen. En ook André Hazes en Macht Hoogkamer. Zij is van mij. Komt eraan. Eerst Bill Withers. Dit is Love.

Chesto samen met Rita Ora en Jonas Blue en Ritual op Radio BNT. Met zo de man die Bospop in Weert een paar jaar terug helemaal uit zijn dak liet gaan. En ook David Guetta en Sia komen eraan met Let's Love. Nou, Denise Williams bij BNT. Dit is Let's Hear It For The Boy.

0: Misschien was jij er wel bij. 2 jaar terug stond hij op Bospop in Weert en gaf hij een te gek optreden daar. James Blunt bij Radio BNT in 1973. Dat was trouwens niet de enige plek in Weert waar James Blunt dat weekend speelde. Hij gaf ook een unieke optreden in de toren van de Martinuskerk. Samen met stadsbeheerder Frank Steins speelde hij daar een bijzondere versie van zijn hit Bonfire Heart. Nou, hij heeft in ieder geval geen last van hoogtevrees, die James Blunt. Dan even kijken naar het weer. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Tijdens een wielerwedstrijd in Kaatsheuvel is een vrouwelijke verkeersregelaar ernstig mishandeld door een woedende automobilist afgelopen zondag. De man wilde een afgesloten straat inrijden en schopte de vrouw na een korte discussie neer. Ze liep daarbij een gebroken knieschijf op en is weken uitgeschakeld. De dader vluchtte met zijn gezin in een grijze auto. De politie en het verkeersregelaarsteam zoeken dringend getuigen die hulp boden aan het slachtoffer. 3 geparkeerde auto's zijn afgelopen nacht beschadigd geraakt door een felle brand aan de Palestinastraat in Heerlen. Rond 2:30 werd de brandweer gealarmeerd, die het vuur snel onder controle wist te krijgen. 1 voertuig ging desondanks volledig verloren, terwijl 2 auto's die ernaast stonden zware schade opliepen. De politie onderzoekt de precieze oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En bij een woning aan de Repelstraat in Os heeft gisteravond laat een ontploffing plaatsgevonden. Op het moment van de knal was een gezin met jonge kinderen in het huis aanwezig. Gelukkig raakte niemand gewond. De voorruit van het pand werd door de klap volledig verwoest en het glas lag verspreid door de voortuin. Een specialist van de politie heeft onderzoek gedaan en de recherche voert buurtonderzoek uit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT met Cat's Eye en Animal. En hoe zit dat bij jou? Wat is jouw favoriete dier? Bij mij was dat altijd de kat. Maar ik moet zeggen, de eekhoorn die is bij mij ook flink in de lijst gestegen de laatste tijd. Dat heeft al alles te maken met de te gekke video's van Furry North op Instagram. Het zijn twee door AI gegenereerde eekhoorns. En die komen dan terecht in allerlei herkenbare menselijke situaties. Bijvoorbeeld de afwas doen of samen op de bank voor de tv. En die video's die sturen veel stellen dan naar elkaar toe. En ik moet eerlijk zeggen, mijn vriendin en ik maken ons er ook schuldig aan. Waar muziek.

Understanding. De week is bijna doormidden. Je bent bij Radio BNT met de beste hits en classics. Heel even je keel schrapen. En zing maar mee. Ja, klaar voor? Oké, komt-ie. Best stil, dit is Pompeii.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Radio BNT. Dit is de nieuwsupdate.
15: In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor

0: isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgelaaid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Je woensdagmiddag begint goed met Janis Blue zometeen.

Jonas Blue en Malef en Edge of Desire bij BNT. Welkom aan de goede kant van de week. De werkweek is weer doormidden gehakt. Dat is toch altijd lekker, hè? Hey, even iets bij je checken. Ben je een man en ben je getrouwd? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Uit onderzoek blijkt namelijk dat getrouwde mannen gemiddeld aanzienlijk langer leven en minder gezondheidsproblemen hebben dan vrijgezelle mannen. Nou, als je een vrouw bent, dan kun je beter lekker single blijven. Alleenstaande vrouwen zonder kinderen, die zijn namelijk statistisch gezien het gelukkigst en het meest gezond. Een liedje over de liefde nu. Love You More van Raccoon bij BNT.

Soms gebeuren ze, hè, wonderen. Miracle, Ellie Goulding samen met Calvin Harris bij Radio BNT. De zomer die is nu echt voorbij, hè? Nou ja, zeg nooit nooit. Heb je vandaag nog een paraplu nodig of blijft het droog buiten? Je hoort het zo naar Ed Sheeran. Zijn Castle on the Hill komt eraan. Naar Bob Sinclair. Dit is World Hold On bij BNT.

0: TNT, Ed Sheeran, Castle on the Hill. Van schilder naar zanger, voor wie die droom werkelijkheid is geworden. Hoor je zo? Eerste Radio BNT weerupdate. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten twee agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het regionieuws.

0: vandaag?
1: Robert van Hemert en Zandloopster. Radio BNV. Zijn agenda die staat bomvol met optredens. Maar dat is eigenlijk nog maar een paar jaar zo. Want voordat Robert in 2022 landelijk doorbrak met het winnen van de SBS 6 talentenjacht De Hollandse Nieuwe, werkte hij jarenlang als huisschilder. Inmiddels heeft hij de kwast verruild voor de microfoon en gaat Robert van Hemert van optreden naar optreden. Zijn nieuwste hit hoorde je bij BNT Zandloopster. En dit is Mary Mary en Shackless Praise You.
2: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen.

0: inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
2: Koekoek.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Fresh.
11: Vrijwel overal droog en hier en daar nog zelfs een zonnetje. Geniet van je woensdagmiddag met Ruben Hiller zometeen na Madcon.
12: Radio BNT, waar muziek je
11: dit is Back In.

wanna be with you. Zo, mijn stoel is gedraaid voor de winnaar van The Voice van dit jaar. Ruben Hille en 20 Seconds op Radio BNT. Nou, ik moet nog even wat energie zoeken. Ik merk dat ik een beetje aan het uitbrakken ben van een feestje dat wij gisteren hebben gevierd. Want gisteren bestond Radio BNT alweer 1 jaar. En dat feestje hebben we samen natuurlijk gevierd op de radio. En laten we die feeststemming gewoon doortrekken naar de woensdag. Radio BNT, de BNT-werkdag met Chris Gros Amsterdam zo meteen. Na Tavares, Don't Take Away van Music.

0: Charlie Puff en How Long? Dit is Radio BNT. Goedemiddag.
1: Duncan Frisch
0: is bij je op deze woensdag dat ook premier Jette een belangrijke dag heeft. Die ontvangt vandaag de Franse president Macron. Het gebeurt allemaal in Eindhoven. Samen brengen zij een bezoek aan Brainport en ook ASML. Onder meer vanwege het belang van de Europese tech-industrie van beide landen. Voetballers van PSV en Ajax spelen vandaag een wedstrijd. Doen de laatste gooi van naar de Champions League. Beide ploegen moeten in de return van de play-offs een achterstand uit het eerste duel zien weg te werken. PSV doet dat in Denemarken tegen HB Keuge. En het is ook de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. Om 1 voor 12 vannacht sluit de transfermarkt. Dus wie tovert nog een grote aanwinst uit de hoge hoed? We gaan het meemaken op deze woensdag. Goedemiddag, Ray, zo meteen naar

0: Zou het toch lekker zijn als je af en toe gewoon kunt weglopen van je zorgen? Craig David deed het met Walking Away, Ray Hoddy ook en Where Is My Husband? Geen idee, hier is wel Duncan met de beste hits en classics en de 25e stad van de Verenigde Staten. Daar is een liedje over gemaakt en die hoor je zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Blijft vandaag vrijwel overal in Limburg en Brabant droog. Na zijn opklaringen in wolkenvelden en stapelwolken schijnt ook af en toe de zon. Tot vanmiddag 22 graden. Morgen overdag veel bewolking en dan valt tijdelijk lichte regen of motregen. Tijdens lange droge periode met af en toe zon is het op donderdag zo'n 23 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten twee agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het regionieuws.

misschien heb je nog niet van haar gehoord. Je hebt wel te maken gehad met haar vader. Hè, hoe dat dan? Nou, de vader van Stella Lefty, die is eigenaar van Groupon. Weet je wel, die site waar we vooral vroeger allemaal kortingstickets en kortingscodes konden vinden. Stella Lefty is de dochter en zij zingt Boston op Radio BNT. Het is BNT met zometeen Cyril en dit is Kelly Clarkson, Because of You.

0: 90's Classic van Ace of Base, The Sign op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier op de radio en ik heb je hulp nodig.
1: De vertaalvraag.
0: Jawel, want zometeen draai ik een track die aan de hand van de vertaalvraag geraden dient te worden. Ik zoek titel en artiest bij deze vertaling. Dit is de wereld waarin we leven en dit zijn de handen waar we het mee moeten doen. Gebruik ze en laten we het tenminste proberen om er een plek van te maken die het waard is om in te leven. Het is wel een diepe betekenis. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Hoi, die track zometeen. Ook nog Ed Sheeran en Martin Garrix zijn onderweg. Twee vrienden van elkaar op één plaats. Repeat it ga je horen. Nou, Shamades en Camila Cabello. I know.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van
4: Aldi.
13: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen.

0: met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, maar door het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
2: Daar zaten we in. Dit was de opgave. Dit is de wereld waarin we leven. En dit zijn de handen waar we het mee moeten doen. Gebruik ze en laten we tenminste proberen om er een plek van te maken die het waard is om in te leven. Ik zocht hierbij titel en artiest. Dankjewel aan onder andere Marcel.
1: Duncan Fresh.
2: Want die wist het goed raden in de vertaalvraag. Het ging inderdaad om Phil Collins en zijn Genesis Land of Confusion in de vertaal.

En per privéjet, daar gaan ze weer. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated, Genesis Holy Oak en Land of Confusion. Dit is de BNT-werkdag. Mijn naam is Duncan en ik heb de beste hits en classics voor je. Kijk je de hele roddelpers nog in Engeland toen Victoria Posh Spice Beckham een eigen plaat ging uitbrengen? Niet zij kwam op nummer 1, maar deze track omdat hij zo goed was destijds. Spiller Groovejet, nu op BNT. Oh,

Tough, harder dan ik hebben kan op Radio BNT. Het is woensdag. We blikken toch al langzaam een beetje vooruit naar het weekend. Inmiddels toch alweer woensdagmiddag namelijk. Kunnen we ook vooruitkijken naar een nieuwe vrije training. Dat is het eerste wat er gaat gebeuren in de Formule 1 weer. Want we gaan naar Italië. Komende vrijdag om 12:30 is de eerste vrije training. Om 16:00 de tweede. Dan zaterdag de derde vrije training om 12:30 'smiddags. En echt klaarzitten doe je voor de kwalificatie zaterdag om 16:00. En helemaal klaarzitten doe je voor de race. Die is zondag om 15:00. Dan gaan we kijken wat Max Verstappen er vanaf gaat brengen. En gaan we kijken of hij verder komt dan één bocht. Goed, dat komend weekend. Eerst even die woensdag af wel even met George Michael. Zoele plaatsen meteen naar Want Your Sex, naar RCD. En Locked Away.

0: George Michael, I Want Your Sex. Dit is BNT. Goedemiddag. Ik heb zometeen Riton voor je om alvast een voorschot te nemen op het weekend dat eraan komt. Friday ga je horen en ook aan Rieke Iglesias. Can you hear me? En kun je me horen? Want dan hoor je wat het weer vandaag gaat doen. Het blijft vandaag vrijwel overal in Limburg en Brabant droog. Opklaringen, wolkenvelden en stapelwolken in 22 graden maximaal. Morgen overdag veel bewolking en dan valt tijdelijke lichte regen of motregen. Tijdens een lange droge periode met af en toe zon is het zo'n 23 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten twee agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

hard aan het werk op kantoor of misschien wel op de steiger, zware dingen aan het tillen en echt je helemaal zelf af te peigeren voor je werk, bedenk dan dat het niet voor eeuwig zo hoeft te zijn. Hè? Je kunt ook werken als pijplijnwerker in het ijskoude noorden van Canada. Helemaal geen gitaar spelen, niet kunnen zingen. En toch denken, weet je wat? In een opwelling, ik geef me op voor American Idol. Daar ga ik gewoon aan meedoen. Ik heb verder helemaal geen talent, denkt hij tot dan. Maar dan wordt Cameron Whitcomb ineens de winnaar ervan. En tada, is een hit geboren. Kingdom of Fear hoorde je op Radio BNT van de pijplijnwerker. Hey, dit is Radio BNT, Douwe Bob en Fanny hoor je zo meteen. En de kreunende geluiden van jazz en de plastic population. Dit is BNT en The Only Way Is Up. We

Crowded House, Weather Review op Radio BNT. Zeg, hydrateren kun je leren. Hoe zit het vandaag met die 1,5 tot 2 liter water per dag? Beetje op schema op kantoor? Met Brooke Fraser.

0: zo'n lief klein liedje van Brooke Fraser. Something in the Water op Radio BNT. Je woensdagmiddag.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En die wordt nog leuker, want zometeen word jij DJ van Radio BNT. Je mag het gaan samenstellen. De playlist van BNT is zometeen voor jou. 20 minuten lang is de radio dan van jou. En wat wil je horen? Waar heb je echt zin in op deze woensdagmiddag? Misschien iets voor jou en je collega's, voor jezelf of voor een ander. Je mag het aanvragen. Wat wil je zometeen horen in de Takeover? Let me know via radiobnt.nl.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.

0: Libri-vuurwerken.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah,

0: NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Fresh.
11: Er kwam al een appje binnen van Bram voor Dire Straits. Sultans of Swing ga ik zo meteen draaien in de Radio BNT Takeover.
12: Radio BNT, waar muziek
11: je raakt. Eerst Gigi D'Agostino.
12: Radio.

0: Ik ben een beetje jaloers op mensen die naar Lowlands zijn gegaan in Biddinghuizen. Want daar stond deze man gewoon live te spelen. En voorafgaand aan zijn set was hij aan het frisbeeën, maar het loopt zeg maar een beetje af dat terrein van Lowlands. Dus iedereen in het publiek zag tijdens een andere optreden dat Samber gewoon aan het voorbereiden was met een frisbee. Gekke jongen, wel fijne muziek. Samber, Homewrecker, hoorde je.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Op Radio BNT, het is de woensdagmiddag. En ook op deze woensdagmiddag doen we het. De Radio BNT Takeover. Jij hebt het voor het zeggen. Waar heb je zin in? En wat kan ik voor je draaien op deze fijne woensdagmiddag? Dat is de vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Er werd ook een appje gestuurd door Bram. Hij vraagt de Dire Straits aan en Sultans of Swing.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Dat hij toch nog een beetje de tekst vergat tijdens het songfestival, hè, bij deze plaat. C'est la vie van Kloto, die op Radio BNT werd aangevraagd door Floor in de Radio BNT Takeover. Voor haar collega's op kantoor en Bram vroegen om Dire Straits Sultans of Swing, die Mark Knopfler schreef omdat hij in een heel leeg café zat. Maar dat was wel een jazzbandje. En die speelde best wel slecht, maar Mark riep wel toen hij wegging: weet je wat? Good night and thank you, we are the Sultans of Swing. En toen dacht Mark, hé, dat is leuk, daar ga ik een liedje over maken. En die werd aangevraagd door Bram zojuist in de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai, wat wil je horen op de radio? BNT. Zoals Lieke vroeg om Mariah Carey, Dream Lover, nu op BNT. Radio.

De Duitse DJ Topic en Breaking Me hoorde je op Radio BNT. Het is de takeover, dus alles is aangevraagd. En Sanne vroeg om deze van Topic. Breaking Me op Radio BNT. En Lieke is de echte dromer van vandaag. Mariah Carey Dream Lover is wat ze aanvroeg in de Radio BNT takeover. Heb je ons al toegevoegd aan je WhatsApp? Dat kan via radiobnt.nl. Dan kun je morgen ook een plaat aanvragen in de takeover. Waarom dan nu niet meer? Nou, omdat we al de laatste hebben van vandaag. En die werd aangevraagd door Stefan. Gooi Sister Sledge er maar in met Lost in Music. Bij deze in de takeover.

0: Sister Selection, Lost in Music. Stefan vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Morgen weer een nieuwe ronde daarvan en jouw kans op je verzoek. Dit is BNT richting Ariana Grande. Dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer. Vrijwel overal droog in Limburg en Brabant. Opklaringen, wolkenvelden en stapelwolken en zo'n 22 graden maximaal. Morgen overdag ook heel veel bewolking. Tijdelijk lichte regen of motregen. En dan maximaal 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten twee agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het regionieuws op Radio.

Niks aan gelogen, Stardust, Music Sounds Better With You. Zonder jou geen Radio BNT. Laat hem dan ook lekker aanstaan op deze woensdagmiddag. Zometeen onderweg naar huis met de middagshow. Erik Kerkhoff staat voor je klaar met de track die elk feestje redt. Welke dat is, hoor je zo meteen na vieren in de middagshow op BNT. Take a break.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs

0: naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Altijd lekker de ABBA's op de radio met Dancing Queen. Als je nou op een feestje bent als DJ, heb ik dat wel eens gehad. En je draait dit en er wordt nog niet gedanst, dan kun je beter naar huis gaan. Absoluut. Hey, daar is hij. Goedemiddag. Tot een uur of zes neem ik je mee. Op deze woensdag 2 september. Het is Wereld Kokosnootdag. Nou, doe daar je voordeel maar eens mee. Dit is Yves.

0: man, you making that guitar.
1: Santana, Maria Maria, single van alweer 26 jaar geleden. En daarvoor hadden we Yves Berendsen, Misschien is het tijd. Had je dat gehoord? Dat verlangen wat hij deed afgelopen week bij De Beste Zangers. Ah, dat kan hij zo uitbrengen hoor, absoluut. Hey, het is de 2e van september, Tom Stils is jarig. Die wordt vandaag 55. De actrice Selma Hayek viert haar 60ste verjaardag. Keanu Reeves voor 62. Ruth Jacot, 66. Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, 67. De tennislegende Jimmy Connors wordt 74. En de acteur uit CSI, volgens mij, Mark Harmon, viert zijn 75ste verjaardag. Zometeen, Snap and the Power, nu Bruno Mars.

Wil je de jaren 90 een beetje vorm geven, dan moet je dit liedje voorbij laten komen. Dit was de grote kennismaking met Snap and the Power. En ik had dit liedje in, ik weet niet hoeveel verschillende uitvoeringen, allemaal op vinyl. Dat was een waar feest. En ja, ik moet je eerlijk bekennen, als ik het liedje opzet, dan vind ik hem nog steeds hartstikke leuk. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Zometeen Go West, We Close Our Eyes. Eerst hoor je Die Young van Shepherd.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten twee agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier vertraging. De A58 Breda richting Tilburg voor Tilburg Centrum 10 minuten oponthoud. De A58 van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en Knoopend de Baars 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Knoopend Hooipolder 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Boerdonk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Eigenlijk wel een verdomd mooi motto, hè? Ik spaar geen centen, alleen maar mooie momenten. Maar het Hoogkamer, die trouwens binnenkort, en dat is wel een leuk verhaal, uit gaat komen met een single die hij op heeft genomen samen met zijn geliefde. Ja, die wilde gewoon een leuk liedje maken samen voor hun kindje. En nou, ik denk dat binnenkort het resultaat wel te vinden zal zijn in de hitparades. Straks Last Frequencies, Guus Meeuwis en Jason Derulo nog op de radio. En eerst een heuse classic. Ik neem u mee naar het einde van de jaren 70. Een superband. De artiesten die waren allemaal stuk voor stuk hartstikke goed. Speelden bij heel veel andere artiesten op de liedjes mee. En samen, ja, dan was het echt een perfect collectief. Ik heb het over Toto. Dit is Hold the Line op Radio BNT.

Van Lost Frequencies hier op de radio, omdat het kan bij Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Check onze socials of kijk op de website www.radiobnt.nl. En mag ik je een goede tip doen? Zullen we een drankje doen, net voor 5 uur? Samen met Guus Meeuwis. Lekker pro.

Goeie Man heeft altijd een hele rare truc. Bij elk liedje introduceert hij zichzelf. Hoef je niet meer te doen, wel makkelijk. Jason Derulo, Love Not War, hier op Radio BNT. En het is echt alweer bijna 5 uur. Je werkdag ziet het zo goed als op. Zometeen na 5 uur gaan we met gierende banden onderweg naar huis. Nou, dat belooft nog veel goeds, want de woensdagavond is toch altijd een leuke avond. En zeker op Wereldkokosnooddag. Ik heb die Depeche Mode voor je klaarstaan. Dit is Enjoy the Silence.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo simpel kan het zijn.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk, voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n €3 kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar €3 per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23.

0: 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel, 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best, 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk, 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam, een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 10 minuten. Op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Beter goed gejat dan een slecht origineel. En dat hebben ze wel heel letterlijk genomen. De meiden van Girls Aloud, die hoorden ze met Jump op de radio. Hey, dit is uur 2 van de middag van Radio BNT. Roger is niet, Kerkhof neemt waar. Met zometeen Tears for Fears, Alesso en zelfs Marco Borsato mag even aan het woord. Eerst hoor je de Bossa, Magnetic.

Ik heb hem laatst nog eens opgezocht. Een prachtige album van Tears for Fears, Songs from a Big Chair. Met natuurlijk de grote hit Shout en deze fijne single, die toch weer een stukje relaxter was. Everybody Wants to Rule the World. Samen onderweg naar huis, samen onderweg naar een heerlijke woensdagavond. Ik heb de muziek van Alesso met Sarah Larsson. Dit is Words.

Ik ben benieuwd. Wat denk jij? Gaat hij het nog ooit doen, Marco Borsato? Ja, ik ben heel benieuwd. De geruchten gaan dat hij misschien wel weer op zou gaan treden. Aan de andere kant hoor je ook weer de verhalen dat hij er nog lang niet klaar voor is. Nou ja, ik ben benieuwd. Marco Borsato dus, je hoorde hem met Vrij zijn hier op Radio BNT. We gaan naar 2 september 2005. Dat is een mooi moment. Nee, dat is helemaal geen mooi moment. De orkaan Katrina zet New Orleans en de omgeving onder water. Er vallen meer dan 1200 doden. En de hulpverlening verloopt aanvankelijk moeizaam. Wel een leuk bericht van 1995 voor de 2e van september. Dan is het het moment daar dat de Rock'n'Roll Hall of Fame wordt geopend in Cleveland, Ohio. Het museum is gewijd aan, zoals de naam het al zegt, het vastleggen van de geschiedenis van beroemde of invloedrijke rock'n'roll muzici. Je zou er maar bij horen. Ik zat me net af te vragen, zou Lionel Richie erbij staan? Dat weet ik niet. Je hoort hem zo meteen met Dancing on the Ceiling. En Al Rogers hebben we ook nog, samen Daft Punk en Terrell. Dit is Get

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten 2 agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Oosterhout en Hank 20 minuten. A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel 10 minuten. En op de N267 Drunen richting Andel, voor Wijk en Aalburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jack en Jack en Jonas Blue en Rise hier op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Lekker onderweg naar huis, potje koken en een heerlijke woensdagavond voor de boeg. Kijk, dat kan ook, hè? Ella Langley, David McDonald en Martin Garrix met Bono and the Edge. Ja, ik heb zomaar wat namen klaargezet. Dat belooft nog één groot feest te worden. Je hoort Madonna uit de film Desperately Seeking Susan. Die moet je maar eens checken. Leuke film. Into the Groove. And you can-

0: Ik zag het hoesje, ik denk, hey, een echt country plaatje, jawel, en het is nog lekker ook. Ella Langley en Chosen Texas, bij jou op Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Check onze website, dat gaat makkelijk, hè? www.radiobnt.nl. En we hebben natuurlijk ook leuke socials die je eigenlijk altijd wel in de gaten moet houden. Op de radio nu, Martin Garrix, Bono and the Edge, and We Are the People.
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I come?

Radio BNT. De woensdagavond zit er al aan te komen. Lekker zeg. Het is alweer bijna 6 uur. Morgenochtend is Erik weer de man in de ochtend. Daarna is Tim er. We hebben Duncan. En om 1:15 meld ik me graag opnieuw. Ik heb een leuke single voor alle meisjes. Ja, tenminste, de dames die meisjes waren eind jaren 80. Want die waren allemaal straalverliefd op Jason Donovan. Dit is een oude hit. Too Many Broken Hearts op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een

0: en simoli. Zo simpel kan het zijn.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund. En moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten twee agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag

0: Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De advocaten van de voortvluchtige drugsbaas Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, laten weten dat hij niets te maken heeft met de gewelddadige schietpartij in Overasselt. Bij dat incident werd gisteren een 51-jarige man gedood en raakten twee agenten gewond, waarna 34 verdachten werden aangehouden. Volgens landelijke media zou het geweld voortvloeien uit een conflict over een grote partij cocaïne van Bolle Jos. Zijn advocaten noemen deze beschuldigingen echter ongefundeerd en gevaarlijk. Op de Wilhelmina-singel in Breda zijn deze ochtend een fietser en bestuurder op een driewielscooter hard tegen elkaar gebotst. De fietser raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische bijstand te verlenen. De weg is door de politie afgesloten geweest voor al het verkeer om uitgebreid sporenonderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeluk. En de gratis tentoonstelling over 40 jaar Flodder in de bibliotheek van Sittard heeft duizenden bezoekers getrokken, onder wie veel fans van buiten Limburg. Volgens cultuurorganisatie De Domeinen verliep de expositie zo succesvol dat er gekeken wordt naar meer museumvoorzieningen in de bibliotheek. Het laagdrempelige karakter van de locatie bleek een schot in de roos om een groot en nieuw publiek te bereiken. En tot zover het regionieuws.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch Michel?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
17: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de Voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
18: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: to suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat de uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

Goedenavond. De avond van Radio BNT. I wanna talk to you.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Koekoek.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
10: Koekoe.
11: Loco.
12: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder

0: De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruimbagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan $7 miljard. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden.

0: 52-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde

pest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.